Daar zijn Spaniens Riege, daar is halveste Madrid. Daar leven een gang en piegen, zo zwart en was zwaaier slank als waal, zo men sulfide. Oh, navnet var Carmencita, med telefon 1803. Och denne skönne senorita, hon älskar temmeligen oanes sin Don José. Don José var en svartsmuska herre,